0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 1:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 1:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

There's no regrets, no tears goodbye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Nieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struinen langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageerde op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Nieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struinen langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: Omroep Peelhand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, weekendstart, Tony Bouw.

Helemaal live uit de jaren 80, Depeche Mode, hier op OZL 910, Just Can't Get Enough. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart op deze mooie zaterdagmorgen, de 30e mei alweer. Zomerse muziek uit de speakers van OZL 910, terug naar de eind jaren 80. Hier is Kaoma en de Lambada.

De parels in de popmuziek hier op OZR 920. We gaan terug in de tijd met The Scene en Blow. Nog verder terug in de tijd. Terug naar de mooie jaren 60 met The Searchers, Needles en Pins.

Ja, we krijgen de laatste tijd een beetje ongeruste berichten over Ellen Foley. Het schijnt niet goed te gaan met haar gezondheid, helaas. Hoop dat ze snel weer opknapt. Dit was een hit van haar van heel wat jaar terug alweer. What's a Matter, Baby? En hier is Robbie Williams met het hele mooie Feel.

Een klein hitje van een tijdje terug alweer. Deze van de Rag & Bone Man. Fall in Love Again, zo heet hij nu. Onderweg, zomerse muziek van Baltimora. De Tarzan Boy, maar eerst Genesis. I Can Dance.

Hij scoorde heel wat jaren terug één grote zomerhit en daarna werd er niks meer van deze meneer Baltimora vernomen. Je hoorde Tarzan Boy. Uit de jaren 60 nu, de Tremolo's, Suddenly.

Een echte rockklassieker uit lang vervlogen tijden. Whitesnake op OSL 920 Is This Love. Met een ritje nieuws van 9 uur met George Michael. Hier is het hele mooie Freedom.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struin langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

was dit uit de jaren 70 van Lobo, Me and You and the Dog Named Boo. En daarvoor Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. Welkom, deel 2 van de weekendstart.

That's Just The Way It Is, oftewel Changes van Tupac hier op OZR 920. Justin De Wild daarvoor zijn grote hit, Cheerio, The King of Disco is hier op OZR 920, oftewel Donna Summer. Dit keer draaiden we Could It Be Magic.

Een plaat met een verhaal, deze van Dermot Kennedy. The Better Days werd door hem bezongen. En een klassieker nu uit de jaren 70. Bob Dylan en verhalen over bokser Hurricane.

Zomerse muziek op deze heerlijke zaterdagmorgen. Muziek uit Hitparade van dit moment. Hugel en Salto. Jamaican. En wel tussen haakjes Bam Bam. Dusty Springfield nu. Van heel lang geleden. Nothing has been proved.

Het verhaal over Miss California, een eenmalige hit van Dante Thomas. Luister naar OZL 920 op deze zaterdagmorgen, de 30e mei alweer. Lekker muziek uit de jaren 70. Wij zetten alleen uit Feverish. Hier muziek van de BTS, Staying Alive.

Een jaar of 10 terug scoorde hij een paar leuke hits en daarna werd het stil rond deze meneer. Zelfs met I'm Not The Only One hoorde je. Terug naar de jaren 60 met de Supremes. You Can't Hurt.

heerlijk meezingen op deze zaterdagmorgen. Je hoorde Yves Berendsen van een jaar of twee terug alweer. Terug in de tijd aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. We gaan richting het nieuws van 10 uur. Daarna is de beurt aan collega Hans van Erp. Nog een fijn weekend en graag tot een andere keer. Dag!

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind.
4: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Jeanne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struinen langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa Festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, regiobreek.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
0: Hans van Erp.

Ja, Paul van Vliet zou heel lang geleden gezegd hebben... je lacht je toch de baarst. En, goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom bij OSR 920. We draaien zojuist Michael Jackson en Thriller. Dank aan Tony Bo voor zijn weekendstart. En ik ga lekker nog tweetal uurtjes door hier op OSR 920. Met de heerlijkste muziek uiteraard, zoals je van ons gewend bent. Eigenlijk allemaal. Ja... We hebben leuke muziek, zoals ik zei, Steely Dan met Do It Again, zo dadelijk. Maar laten we eerst deze mooie Nederlandstalige hit van Doe Maar nog eens een keertje draaien. Dit is Eén Nacht Alleen.

Dit was ooit de grootste hits van het debuutalbum van Steely Dan. En zoals bij veel van hun nummers is het moeilijk om de tekst eigenlijk een beetje te begrijpen. Die lijkt te gaan over een combinatie van verslaving, tweede kansen en de onomkoombaarheid van het lot, bijvoorbeeld. Het is een voorbeeld van een nummer van Steely Dan dat letterlijk gezien geen steek houdt, maar wel een bepaalde sfeer oproept. Dit heeft ook een sfeertje, een Nederlandstalig sfeertje.

Ja, zij draait haar nek niet om. Voor een octaafje of 2, 3, 4, misschien wel, weet ik veel. Wel lekker hoog, hè? Emotions met Mariah Carey en daarvoor Tino Martin, Jong en Dom. Nou, deze plaats, ja, dit is allemaal stereo. Op de radio natuurlijk. Maar je moet het eens beluisteren in dat surround gebeuren. Dat is heerlijk, zeg. En zeker als die kletsen op die drums beginnen. Op het einde ergens. Heerlijk om naar te luisteren. Doen we nu ook. Met Dire Straits en de Private Investigations.

mystery.

this line of work.

Colors van Donovan. Dit was het jaar 1965 en het was in dat jaar de tweede single die in de hitlijst verschenen. Deze Colors was trouwens ook nog in een uitvoering van Joan Baez in de hitlijst te bewonderen. In die tijd, heerlijke plaats, nog altijd. En daarvoor Dire Straits dus. Genoten van dat mooie geluidje van Private Investigations? Nou, ik wel in ieder geval. Volgende kunnen we ook gaan doen met Lady Gaga. Dit is Bad Romance. Rock.

En zo kreeg deze mooie oude hit van Manfred Mann, Do What Diddy Diddy uit de jaren 60, een mooi nieuw leven in de jaren 80 door een schitterende uitvoering van de Dolly Dots. Altijd leuk om terug te horen. I'm Every Woman met Whitney Houston. Hallo zojuist, ook nog even. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Tommy Rowe en Tizzy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laabeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laabeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laabeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laabeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Bij dit liedje horen eigenlijk drie jaartallen. Eentje uit 1962, want toen werd het origineel overgenomen door Wilbert Harrison. Acht jaar later, in 1970, werd er een gemodificeerde versie uitgebracht door Kenneth Heath. En toen heette het Let's Work Together. En in 1976 dus met Brian Ferry. Een dikke vette hit in dat jaar, hoor. Let's Work Together. Welkom terug in het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag.

Ja, we hadden de Pimpkins. Wanneer was dat? Jaren 70, hè? Zo'n beetje. En Gimme That Thing. En Nederland heeft zo'n fantastische, goede artiesten. En wat was juist te horen? Back to You van Hannah May. Zij is daar een van de geweldige personen eigenlijk die heerlijke liedjes kan maken. En die draaien we graag hier bij Jolbezer 920. Dit is Range van Billy Ocean. Dit is Love.

Bad Company met Can't Get Enough. Lekkere stevige rockmuziek hier op OZN 920. En je hoorde op het laatst nog een beetje de stem van Paul Rodgers, die we in meerdere bands tegenkwamen. Onder andere Bad The Free, zeer bekend uiteraard. The Firm, iets minder bekend. En ook nog op tour geweest een tijdje met Queen, naar het wegvallen van Freddie Mercury. Ja, deze Paul Rodgers, een muzikaal talentje dat toch wel overal ergens in paste. Goed, we gaan het daardoor luisteren. Hier is Live for Rent.

Niall Horan. Heerlijk. Lekker. On the Loose was dit. En daarvoor hadden we Europe met Rock the Nights. Voor de fans van Joe Cocker heb ik hier Cry Me.

De typerende muziek uit de jaren 90. Snap en de Cult of Snap. En dit is typerende muziek uit de jaren 60. Hermits. And There's a Kind of Hush.

grote plaats van Douwe Bob. Een van de laatste voor dit uur van Goedemorgen Zaterdag. Want het is bijna 12 uur en dan zit het er helemaal op. Maar morgen hebben we Goedemorgen Zondag. En even na 10 uur dan gaan we lekker vinyl draaien voor jou. Speciaal voor jou uiteraard. En dan komt er wellicht Santana overbij die ik nu nog even ga draaien met Samba Party. Ik wens je een hele fijne zaterdag nog. En zo dadelijk Paul van Beek in de Oorzeeg in de middag. Graag tot morgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920, van liefhebbers voor liefhebbers.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Aardige tijd geleden, maar het was wel een hit hoor. Voor Jesse J en B.O.B. Price Tag hoorde je op de radio net na 12 uur. Smakelijke lunch.
1: Paul van Beek.
0: Gaat hij los tot een uur of twee. De boterhammen zijn gesmeerd. Kopje koffie erbij. Maak het je gezellig. This is Suzy Cutro uit de 70s.

Hoe was jouw Friday night? Katy Perry op de radio. Tegenwoordig heeft ze verkering met de premier van Canada. Ja, ze gaat niet voor het minste. Ze gaat meteen voor goud.

Frank Boeien, die eigenlijk flinke problemen van toen al aan de kaak stelde, doet hij met zijn muziek en daar is hij het allerbeste in. Zoals hij dat ook deed met Kronenburg Park. Zwart-wit hoorde je van tijden geleden, midden jaren 80, een alleraardigste hit. Dit is OSR 920, de voorlaatste van mei 2026 met Kygo.

FM in the Valley Back Home op OSR 920. Kygo en One Republic hadden we ook nog een Lose Somebody. Dit is van de zaterdagmiddag OSR 920. Vind je het leuk om vriend van ons te worden? Dat vinden wij op onze beurt dan ook weer leuk. Laat me weten of je dat leuk vindt. Doe je via studio@osr920.nl. Wil je checken hoe zit, hoe dat precies gaat? Ook de website checken. Geen enkel probleem.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Oh, wat een fijne muziek zeg. Daarvoor de Hanson Brothers trouwens. Niet de Handsome, maar de Hanson Brothers. De gebroeders Hanson uit New York woonden met z'n drieën op een appartement. Hadden daar eigenlijk altijd wel een leuk feestje. En wisten een aantal grote hits te scoren in die tijd. Alweer tijden geleden. Opa vertelt en haalt graag herinneringen met je op een zaterdagmiddag. OSR 920. En dan hebben we een beetje smoele muziek. Dit is Jay Blackfoot.
1: Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I see.

dat is leuk. Een soort reminder voor mijzelf ook. Want dit nummer had ik alweer zo lang niet meer gehoord. Wherever you will go, the calling op OSR 920. Het is alweer bijna 1 uur. We gaan echt de middag gezellig maken. Dat doen we altijd al bij OSR 920. Maar soms doen we er gewoon een schepje bovenop. Wat maakt ons het ook uit? Hey, heb je zin in de zaterdagavond? Misschien ga je dansen op de muziek van Earth, Wind and Fire.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Nieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struinen langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongeluk. ongelofelijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ze komen uit Nederland, heten The Good Men, brachten met Give It Up een aardige sensatie. Liedje dat de drip in elk geval werd gekopieerd door onder meer Simply Red tijden geleden.
1: Paul van Beek.

Tiny Dancer van Sir Elton John. Hij schreef het, heeft de officiële titel en die heeft hij meer dan verdiend. We luisteren naar OSR 920. We hadden Agneta nog, die van ABBA inderdaad. En het prachtige The Heat Is On. Goeie zaterdagmiddag, broodjes, gezelligheid, maar vooral goede muziek.

Dansend de zaterdagmiddag in met Sharon Brown en I Specialize in Love. Daarvoor de meiden van En Vogue, Lovin', My Lovin'. En over liefde kan altijd gezongen worden. En ook als het even niet goed gaat, juist dan is dat een inspiratiebron voor heel veel muziek. What Becomes of the Brokenhearted?

0: kan me herinneren dat ze ooit in Stiphout was. Sheryl Crow. Dat was toen ze het liefje was van die beroemde wielrenner. Ja, zeker weten. En die had de Tour gewonnen. Die kwam wielrennen in Stiphout, op de ronde van Stiphout. En die had zijn liefje zomaar meegenomen. Ach ja, het kan zo verkeren. Rondé straks na die prachtige stem van Louis Capaldi.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

band uit Nederland. Rondé. Je hoort Bright Eyes op OSR 920. Die zangeres heeft al een hele typische stem. En ik moet je zeggen, ik heb ze vorig jaar, volgens mij was dat vorig jaar, gezien op Paaspop. Ja, ik had het op een gegeven moment na een liedje of 4, 5, dan had ik die stem wel een beetje gehoord. Dat is dan wel weer jammer. Blijf weer lekker hangen. Bob Seger straks. Paul Anker komt nog voorbij. En dit is Nance uit Asten met 24/7.

Bob Seger, die kennen we van de Silver Bullet Band en Against the Wind. Was een heerlijke classic uit de 70's, zoals je die wel vaker hoort op OSR 920. Laat hij de hoeken van al de platenkasten zien uit alle decennia. Zo neem ik je mee naar de jaren 60. Wel, dit klinkt wel als een netjes opgepoetste versie. Maar het is en blijft good old Paul Anka met Diana.

Die snik, die doet het hem toch? Diana, Paul en K op OSR 920, want jij hoort bij ons. Ik wens je veel plezier nog vanmiddag met Peter zometeen. Ik meld me morgenavond om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Jeanne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan 1,5 jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

ik vraag me altijd af wat er dan bedoeld wordt. You see the trouble with me. Is dat zo van, oh ja, ik zie al waar het probleem ligt. Dat het zoiets is. Zo'n ontdekking op de zaterdagmiddag. 30 mei 2026. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van OSR in de middag. En zometeen Kylie Minogue. Oh, die was van de week nog jarig. Ach, wat leuk. Ik ook. Nu eerst The Cure en Friday I'm in Love. Het is zaterdag, dus ik weet niet hoe het hem gisteren is vergaan. Maar het zal ongetwijfeld goed zijn geweest. Want hij zingt er nog steeds over.

0: Het was die man met dat glimmende voorhoofd, omdat hij zo behoorlijk kaal was, zeg maar. En de kale van Hot Chocolate werd hij ook wel genoemd, Errol. En je hoorde, so you win again. Nou, dan winnen we gewoon nog een keertje. En ik zou zeggen, als je niet tegen je vlies kan, moet je geen spelletje spelen. Hè? Dus Laura Jansen, I Dream. Waar zou ze over gedroomd hebben? Gaat ze het ons vertellen? Of moeten we daarna raden?
1: Home.

onze Verdi Lanzee. Hij had ook nog een ander bandje, dat heette gewoon Lanzee. En dat zong dan weer in het Engels. Maar hij is ook de grote man, onder andere achter de grote wereldhit van VOF de Kunst, hè? Suzanne. Ja, kwam van de hand van Verdi Lanzee, dat je het even weet. Hey, het zijn zomaar even wat weetjes op de zaterdagmiddag. Maar daar kan je morgen of vanavond toch weer, als je ergens op visite gaat, mooi de eer mee strijken. Hey, even kijken. Oh, we gaan gitaarmuziek draaien. En we hebben inderdaad regelmatig zuurstof nodig, maar ook liefde. Dus ze zeggen, ja, love's like oxygen. Het zijn de heren van Sweet op OSR 920.

Nou, dat is altijd als je een beetje discussie hebt over wie de meeste plek in bed inneemt. Hè. Schuiven ze een stukje op. Move over, darling. Tracy Ullman en de dames zijn weer goed vertegenwoordigd. Daarvoor hadden we Beyoncé en If I Were a Boy. En erachteraan komt Eva Max met So I Am.

98 Degrees, een boybandje wat een enorme hit scoorde met Stevie Wonder samen en True to Your Heart. En over 98 Degrees is een tijdje terug op volgens mij Discovery Channel nog een of andere docu geweest over al die boybands, zeg maar, die allemaal bij diezelfde manager zaten. En nou ja, geld, toestanden, problemen. Het is in ieder geval volgens mij met de meeste mensen wel goed gekomen. Maar de hit, die draaien wij gewoon, hè? Hoe het er ook achter de schermen aan toe gaat als het lekkere muziek is. Kijk, die Sonny en Cher, die waren ook niet altijd even lief voor elkaar.

Misschien een goed idee als die dame zo cold as ice is. Dat ze dan nu eventjes in de buurt komt, zeg maar. Want ja, het begint behoorlijk warm te worden natuurlijk. De temperaturen lopen weer op deze zaterdagmiddag. En dan is het altijd wel lekker als er iets verkoelends in de buurt is. Cold as ice. Je hoort de muziek van Foreigner. Zometeen het nieuws. En daarna ben ik gewoon nog een uur bij je op de radio. Het is gezellig. Every

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer. 7.

die met Push the Button ook en zo. En dit was dan de Hole in the Head. Ja, ik moest af en toe even denken, wat waren die damesbandjes? Had je er op een gegeven moment ook heel veel natuurlijk. Hè? De Sugar Babes, de Pussycat Dolls, de Spice Girls, weet ik veel. Allemaal de girls dit en de dolls en de babes. Ja, en Alf ook. Ja, die zat er ook nog bij. Zometeen Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Dat is even stevige rock. Dit is een beetje slow rock van Beckman Turner Overdrive.

Echt aan de lopende band hits aan het scoren was, hè? Deze Bryan Adams. Hoppakee. En daar was er weer eentje. Hatsiek idee. Oh, en dit is ook leuk. Dit zijn de Moments en Moments and What Now. Ja, het gaat over girls.

plaat die Rita Marley ooit maakte. Hè? Natuurlijk de familie van Bob Marley. In het kader van lekkere reggae zomerse klanken op de zaterdagmiddag. One Draw.

Nou, je kan niet zeggen dat wij slappe muziek draaien. Zeker niet. Lightning Crashers live hier bij OZR 920. Oh, kijk eens. Hier hebben we de winnares van het Songfestival 2026. Zee Dara. En we gaan.

Nou, zo lekker, hè? Die Juanes met Adios Lepido had twee hits in de Nederlandse hitparades. Deze was de eerste en daarna kwam La Camisa Negra. En die La Camisa Negra die heeft toen nog op nummer 1 gestaan zelfs. En daardoor was iedereen Adios Lepido vergeten. En wij hadden zoiets van, ja, die zijn wij niet vergeten. Wij draaien hem gewoon weer even lekker op die zonnige zaterdagmiddag hier bij OSR 920. Maar zometeen na 4 uur wordt het allemaal voortgezet door Jorg Krijnen. Wens ik je veel plezier mee.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struinen langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Jorg Krijnen.

Een beetje disco aan het begin van de jaren 80. Deze van de Pointer Sisters. Je hoorde Jump For My Love van het begin van een nieuw uur. OSR in de middag. Het is vandaag zaterdag 30 mei. Een mooie zaterdag met zon, wolken, misschien regen. Nou, dat weten we niet zeker, maar we gaan het allemaal meemaken. Hartelijk welkom in de show. We hebben de komende 2 uur leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran. We gaan een plaatje draaien van Wet Wet Wet. En ook Starship gaat voorbij komen. Maar eerst, dames en heren, dalen wij af in Europa naar het zuiden, naar Italië. Daar komt deze man vandaan. Het is Eros Ramazzotti en we luisteren naar Marce Bello, Questo Amore.

Het is de Nitty Gritty Dirt Band en ze zongen Mr. Bojangles vandaag op deze zaterdagmiddag. Tijd dan voor muziek uit de Nederlandse top 40. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Hier is Repeat It.

We kennen de formatie Starship onder andere van Nothing's Gonna Stop Us Now. Maar deze was ook heel populair in de jaren 80. Sarah hoorde je voorbij komen. Daarvoor draaide nog muziek uit de 90's van Wet Wet Wet. Je hoorde zojuist Goodnight Girl voorbij komen. Dan door met muziek van David Garrick. Dit is Dear Mrs. Appleby.

de jaren 70 had Marvin Gaye er een hit mee. En nu hoorde je Calum Scott in zijn uitvoering van I Heard It Through the Grapevine. Daarvoor ook nog ABS met What You Got vandaag op OSR. En dit is muziek van Benny Blanco en Marshmello. We luisteren naar You.

De Dream Academy op OSR en live in Northern Town. Daarvoor ook nog de Collective Soul met Shine vandaag op deze heerlijke zaterdag. Een zonnige zaterdag. Je geniet echt ook van de muziek natuurlijk hier op OSR. Onder andere van Dave Clark 5. Hier is Glad All Over.

Adele op OSR en Someone Like You. En daarmee komen we aan het einde van dit uur. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. Daarna nog veel meer heerlijke hits op de zaterdagmiddag hier op OSR. Jouw favoriete radiostation. Laatste plaats van dit uur is van Galais. Dit is Aisha.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 1:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 1:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan 1,5 jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

Muziek uit de jaren 80 op de zaterdagmiddag op OSR. Jackie Graham en Set Me Free. Welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Ook het komende uur leuke hits. Straks onder andere Fats Domino. Gaan een plaatje draaien van de Monophonics en Kelly Finnegan. En ook Fleetwood Mac gaat voorbij komen. Maar eerst, dames en heren, de hip-hop uit het begin van de jaren 90 van Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Dit is Boom Boom, Shake the Room.

Een vrolijk plaatje van Fats Domino. Je hoorde Lazy Lady en we draaiden daarvoor ook nog muziek van de Canadese zangeres Alanis Morissette. En ditmaal hoorde je Hands Clean op OSR. En dan is het tijd voor de Monophonics samen met Kelly Finnegan. Dit is It's Only Us.

Boskerks op zaterdagmiddag en Lido Shuffle. En we hadden daarvoor ook nog de muziek van de band die vooral in de jaren 70 en 80 heel populair was. Fleetwood Mac. En ditmaal draaiden wij As Long As You Follow. En dan nu naar België toe, naar Case Choice. Hier is Almost.

Jazzy Sound op de zaterdagmiddag. Gregory Porter hoorde je en Holding On. En daarvoor draaiden we ook nog Berlin. En Like Flames, die kwam zojuist nog voorbij. Mike Batt, dat is de volgende die ik voor je klaar heb staan. Dit is Lady of the Dawn.

Muziek uit lang vervlogen tijden. Nielsen hoorde je en Everybody's Talking. En we hadden daarvoor ook nog Prince Ital Joe samen met Marky Mark en United. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag vandaag op deze zaterdag. Dat betekent dat het zometeen na 6 tijd is voor de avond door. Natuurlijk met Martin Harbers. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenavond weer om 1:08 voor een nieuwe uitzending van de avond door. Laatste plaat komt uit de Nederlandse top 40 en is van Boosa. Dit is Magnetic.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Migratiegemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Martin Huibers.

Yolanda B. Cool versus D. Kap. En het is vast een van de grootste zomerrit van 2010. We speak no Americano. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. Met Toto en I'll Supply the Love.

Zonder enige twijfel een van de beste nummers van Maan. Zelfs een beetje autobiografisch bedoeld. Ja, het is precies zoals mensen dat herkennen. Je lacht, je doet mee, maar van binnen ja, gaat het misschien helemaal niet goed. We hadden Toto bijvoorbeeld, I'll Supply the Love. En hier was Meredith Brooks en The Bitch.

De grote hit van Nile Rodgers en Cheek, maar dan een hele andere uitvoering. Zac Abel en The Good Times. En we hadden Joanna Cash daarvoor, de zus van Johnny Cash. Met een nummer dat werd geschreven door Chris Martin van Coldplay. Till Kingdom Come, samen met King & Country. En Meredith Brooks had het over The Beach. If you study swims, Mr. Know-it-all.

Todd Rundgren op OSR 920 met I Saw The Light. Eindelijk gezien helemaal. En we hadden Muse daarvoor met The Dead Inside. En uit de hitparades van dit ogenblik kwam Teddy Swims hoog in de hitparade met Mr. Know-It-All, de wijnsneus. OSR 920 met Lois Lane. En het is hun eerste keer.

Prachtige videoclips op de tweede plaats. Uit de animatiefilm The Butterfly Ball en The Grasshopper's Feast. Een nummer dat bijzonder populair was in Nederland en de grote hit werd. Geschreven door Roger Glover van Deep Purple. Met de prachtige zang van Ronnie James Dio. En die kennen we van Ritchie Blackmore's Rainbow. En ook van Black Sabbath. En we hadden Lois Lane ervoor met It's the First Time. Op de zaterdagavond Guus Meeuwis. Want ze houdt gewoon van mij.

Muziek voor alle tijden. En deze kwam zelfs uit 1960. Johnny Tillerson en de Poetry in Motion. En we hadden de Belgische Nova Star met Because. We gaan zo meteen even luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. En het streeknieuws, maar voor die tijd Diesel en de Soul Solidos Summer Night.

0: deze week op Omroep.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Pielrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Op pielrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is radionieuws op OSR 920. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna... Problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5%. In de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. Ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten van de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn rond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. In Lieshout zitten huishoudens als... Maandag 1 juni rond het middenuur ontvangen Brabanten dus ook inwoners uit Meijerijstad weer het ANEL Alert testbericht. De overheid verstuurt dit halfjaarlijks om de werking van het alarmsituaties te controleren. Bericht vermeldt duidelijk dat het een controle is. Ontvangers hoeven niets te doen. Wel klinkt er een luid alarmgeluid, dus wees voorzichtig met oordopjes of een koptelefoon. En de Alert app is handig voor mensen in de grensstreek die soms verbinden met buitenlandse zendmasten en biedt tevens mogelijkheden voor regio's en uitgebreidere toegankelijkheidsfuncties. Vaderdag krijgt een sportief tintje in Veghel. Op zondag 21 juni organiseert carnavalsvereniging de Kusegat...

0: Muzikaal tot
1: 30 Griekse keuken. Gezellig tafel, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor Diti, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dat? Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allerschermen. Langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
3: Een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Martin Huibers.

Nou, dat klonk toch heerlijk internationaal. Belle Perez met Viva La Vida. Opgegroeid in Neerpelt. En ze woonde dus in Achol, net over de Nederlandse grens. En scoorde goed met het nummer Viva La Vida. Welkom terug in het laatste uur, de avond door met Champagne. How about us?

duo Marshall Hayne met het hit in 1978, Dancing in the City. En we hadden Guns N' Roses met Patience. Benny King op overzeg, die zit in Spanish Harlem.

Let's go. Het lied van de wereldkampioenschappen voetballen die dit jaar in Amerika, in Canada en in Mexico gehouden gaan worden. En ze zal het live ter horen gaan brengen tijdens de zogenaamde halftime show. Tijdens de finale van het WK voetbal in New York in het MetLife Stadion samen met Madonna. Is zijn Roxette, Let Your Heart Be Dance With Me.

Evanescence, de groep die wij voornamelijk kennen van het geweldige nummer My Immortal. Ze hebben onlangs een nieuwe album uitgebracht en die heet Sanctuary. En daarvan is het nummer Afterlife op single verschenen. Bovendien komen ze live in de Ziggo Dome in Amsterdam na de zomer op dinsdag 22 september. En we hadden daarvoor Roxette en Let Your Heart Be Dance With Me. Over live optredens gesproken. Vanavond kun je nog terecht in Helmond in het Cacaofabriek voor een optreden van RPWL, oftewel WL. Die zijn ze met Roses en de zanger Ray Wilson. If the world...

Kevin Wrights en de Dreamweaver. Hij was medeoprichter destijds van de formatie Spooky 2, waar hij ook een jaar of vier bij speelde. En we hadden daarvoor The Circle du Soleil met Alegria en RPVL met Roses, vanavond dus nog live te zien in het cacaofabriek in Helmond. OSR 920 op de zaterdagavond met Manley en Build to Last. En zometeen James Bay, If You Ever Want to Be in Love.

James Bay, If You Ever Want To Be In Love. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na 8 uur vertrekt uw machinist Ben van Riel met de muziektrein vanaf perron 0. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En wij hebben nog muziek over van Edwin Sharp en de Magnetic Zeros.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kilis Daroglu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrand. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Dronk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

Einde van de jaren 70, begin van de jaren 80 hadden ze een hit met Gino. En dat was maar een heel klein tipperadeplaatje hier in Nederland. En toen kwamen ze met deze knijter uit de jaren 80. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Lewis Capel, die had ook nog een Steel Love. OZR 920. How's that? Dit is Sherbet. Sure.

Heerlijk zo'n zaterdagavond. Lekker buiten zitten. Ach, onder het afdakje. Lekker warm nog. Ja. Mariah McKee en Show Me Heaven. Daar ook de Drifters. Saturday Night at the Movies. Moet je nu niet zijn. Veel te heet. Alhoewel, er

2-0 Ultravox en een leuke plaat uit de jaren 80, Vienna. De zomer, de zon, en dan hoor je van dit soort liedjes. Ach, dat hoort erbij. Fool's Garden, Lemon Tree.

Dragon Ball Man, Nothing But Thieves. When you're on your own. When you're on your own, hadden het over Alone, Dolly Parton, and Here You Come Again. Op naar station 9, daarna zijn we weer terug met nog een paar stationnetjes en hele leuke muziek. Tot de tijd. Uit de jukebox, we hadden nog een kwartje over. Johnny Rivers, A Man.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Heel lang geleden heb ik ze een keer live gezien. Daar praat ik alweer over, ik denk 40 jaar geleden of zo. NXS en Suicide Blonde.
1: Ben van Rio.
0: Daar gaat hij naar station 9, op naar station toen. Galaxy Lynn. Long Hot Summer.

Mooi, hè? Ah, rock and roll. Ze hebben de gemiddelde leeftijd van, ik denk zo'n 103. Ik had het over de Rolling Stones en In the Stars. En ja, er is niks van te horen dat ze ouder worden. Maar ja, ze worden het wel natuurlijk. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En Galaxy Lynn begon ermee, een Long Hot Summer. Was het nou een hij of een zij? Of was het een me of een she? Of een she male? Of weet ik, het kan van alles zijn. Ik heb het over Divine.

Van Bluff en dan maakt het niet uit wat je draait, is altijd goed. Bluff en harder dan ik hebben kan. Barry Rain en Eloise. Dit is Doobie Gray, Drift Away.

heeft nog een hele bekende meer gemaakt. Can I Get There by Candlelight van Jan van Veen. Althans, die gebruikte hem heel erg veel. David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Alex Warren en Before You Leave Me. Nou, ik ga je wel verlaten. Zo direct na het nieuws. Tom Holland. Hij neemt je mee tot station 12. Laat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Dronk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Runnersclub Blieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in Zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio Breek.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom.

Ze ontbreken nooit hier bij OZR 920, de klanken van de Beatles. Het was even hun allereerste grote officiële hit, She Loves You. En daarmee begonnen wij het derde uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. 11:30 gaan we dansen met een 12 inch. En 11:30 gaat onze jukebox open. En eens kijken wat we daar weer vandaag uit kunnen halen. Zometeen Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Maar nu eerst deze lekker zomers nog maar even. Gypsy Kings en Baila Me.

jaren 70 waren ze best wel populair. Ze kwamen uit Amerika. Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. En daarvoor hadden wij de Gypsy Kings en Baila mee. Zometeen The Animals. Een van hun wat minder bekende hits, maar zeker niet minder mooi. It's My Life. Kennen we ook van No Doubt. En hier is Pat Benatar en Love is a Battlefield.

echt uit rust 90 in te brengen. It's my life and I do what I want. Dat waren die Animals onder leiding van Eric Burden en daarvoor Pat Benatar. BZN komt eraan met Sevilla, maar nu eerst een Nederlandstalige en een nieuwe draait vanavond in dit uur. Jazzpolitie en liefdesliedjes.

Maar ze waren goed voor zoveel grootheids. En ze komen ook wel eens af en toe bij hier bij WZN. BZN hoorde je met Sevilla aan de vorm. Jazzpolitie en liefdesliedjes. Ja, wat is er tijd voor? De spiegelbol mag aan. De draaitafel draait. En wat vinden we daar? Gary's Gang.

0: Each Time You Break My Heart. Nick Cayman ontdekt door Madonna toen hij reclame maakte op een commercial voor een spijkerbroek. Ja, zo kan dat gaan, hè. Daarvoor The Sensations, Let Me In. En daarvoor Garbage Gang, een 12-inch. Destijds een LP die ik zo vaak gedraaid heb toen ik in een discotheek draaide. Dat je onderhand bijna de achterkant doorheen hoorde, want wat was dat een populaire plaat. Garbage Gang, Showtime. Menu, Elvis Presley.
1: When no one else can understand me,

rockabilly muziek, zo wordt dit genoemd. De heren van Matchbox, eind van de jaren 70, hadden ze een aantal in. Het was Buzz, Buzz, Diddle It. En voor die Elvis Presley opname, een live opname, die komt er net slimmer uit in Nederland. The Wonder of You.

stond wekenlang bovenaan. Jaren geleden Robin Thicke en Pharrell, de man die zit momenteel ook heel veel in de mode. Blurred Lines heette deze plaat en daarvoor hadden de Kings. Echt een lekker gitaarplaatje uit de jaren 60 en You Really Got Me. Bijna 11 uur, tot in die tijd. David Bowie en Heroes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrand. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Dronk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein Tom Holland.

Peter en Gordon, die Peter zou later onder meer producer worden. Hij heette Peter Asher, True Love Ways. Aan het begin van het laatste uur van de muziekterrein op deze zaterdagavond 30 mei van het jaar 2026.

Altijd goed, zo'n mooie track van de heren van de dijk. Als ze er niet is, daarvoor Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Dit bandje had twee hits in de top 40 in 1966. Sitting on the Fence, dat was hun debuutsingle. En dit was topvolger, die haalde net de top 10. True Story, zometeen Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me?

waren dames die noemden zich Bow Wow Wow en Do You Wanna Hold Me? En dan vonden we Twice As Much met A True Story. We gaan zo meteen eens even kijken of we de sleutel kunnen vinden van de jukebox. Dat zal ongetwijfeld lukken. Dan gaan we na de volgende twee platen daar iets uit draaien. Maar nu eerst Creedence, Clearwater Revival en Born on the Bayou.

0: Een jaren 90 groep die mooie muziek maakte. Niet echt gehoord hitscoren, maar wel regelmatig hier bij OSL voorbij komen. Het heette de Lighthouse Family met High. En daarvoor Creedence en Born on the Bayou. Tijd voor onze jukebox. En wie komen we tegen? Pat Boone en Speedy Gonzalez.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Aan het kader van de zomer die we gehad hebben. Komende week wordt het gelukkig wat minder zo rond een graad of 20. En dat is ook hartstikke mooi hoor, als je toevallig vakantie hebt. Mary and Faithful hoorde je met Summer Night. En daarvoor hadden we Pat Boone en Speedy Gonzales. En dat waren de twee die we vandaag in onze jukebox tegenkwamen.

Het is een Nederlandse band. Ze noemen zich Sonny Zink. En ze treden op heel veel festivalops. En daar spelen ze de Sterren van de Hemel. En deze werd ooit gebruikt in de jaren 2000 volgens mij. Voor een commercial voor een auto. Sonny Zink en Duena de Mi Corazon. En daarvoor hebben we New Adventures. En come on. En dit zijn de dames Hart en Barracuda.

De Hollies, die kom je misschien morgen ook al tegen als wij wel weer onze vinylzondag hebben. Vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio open tot morgenavond 6 uur. En dan hoor je 33 en 45 toerplaatjes. En dat is hartstikke leuk. Hollies hoor je I Can't Let Go, Heart Barracuda. Zometeen nog Tears for Fears, So in the Seeds of Love. En Carol Emerald komt er nu aan met Back It Up. Ik wens je een fijne zondag en ben graag maandagavond om 6 uur weer voor het eerste uurtje van de avond door.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingegaan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9.